Môre bo gouse kwasa XKFM. Ja, joy te dawa Maltin Edberg, te ma joy toe ek met kakane toe radio XKFM. Ek kwasa te joy te dawa kwa mi Maltin Edberg.

0: Imnam de conscious mantana escape, imdam gira trudu mangum ko program marasani ge yabagan si disu kango tong. Kam tukla nahi heka erfin dahans go ge he tolang isang na kamo kewa kama ngiska gisang he gachwe klawin han e takawa chika se ta afrika kwa krisi gachwe ge zan nga wa ngoling ke ganika ang ke muso ka dole ka dole sing ke ka kaltir sing kwa ji belangar ke ka kukil klawin ke muso na muso ka kengu sing hai utakaw sika ang tradisi tre sing ke gya kwa ang ke chisim kala dole ka dole sing kaw sika ang ka dole ka dole sing kang sikil klawin maso sing bohla kukaw chiu sika ang kang sing dik ta kam sungu Kamis kapu yang hewan kong and queen kong platon tin kang hei gue singgi yakin taki mighty cosmos yake yakum kambuk takang gue yang skin kong yakam kutang hei kia erfin si dakang kut kawang kana taki yakam kutang hei bola kutas ke tu ki singgi asin u kamis kapu polis ayi u singa hiye pie efu kawitin ge gea platon tin diu si sang nga mars bere hongi rekon kaman hongi
1: tsamme yen ire amago akh menite jingye khwa xka fm ki atahwana teo boriji tswatek e nja kongsham te u chiri ka khoji ate namu takote tsam shwa kho ngite a khwishi kara go te ai ka te khoji ama akuye ngikurishi u chiri ka tse namu iki jao ka iti nurmende na nga ti shini chiri ka tse a South Africa kwen ki dango a kha te ngo unshi ki ti kwa ku na tata ta ku mushobo ji na chiri ka khoji di namu a tako uru yana te sa ngo mayoni sa kiri a khoji ango kai kui ko ngungu e kubu kai ku ngo minomu ang a si kaha a taha an tsauni sa tradisi thoro jitwen kuji aba ji je ti kam kuri je hiji tako boro jitama tek ere ko tse kwa tsi kujitama komiti nu bora kwentama ha atate e wako kien karoti ngo ngitam san bunga sa kon nu kweta mighty cosmos i bora kapare ki kare ti hanao chiri ka tse he e namu sama ni namu he ngo kungwa kare ti bora si ake sektor iye mbunga kwen lingwara ta jao ate ma to trek ame khie pie efe te kum kome ki te he platform ten ki hiya ti hem bori e maraj bere khut ae kare ti te ke kere kom sham
2: Die organiseerder en coördineerder van vanjaar se erfenisgeleentheid was meneer Aboud Ali, die voorzitter van die sector IE gemeenskapspolisieringsforum.
3: Okay, thank you for giving me a chance. My name is Abid Ali. I'm a PRO, CPF, Community Police Forum, Public Relation Officers. It's very sweet, very nice event, sir. These people, platform team people, I love them from bottom of my heart. I always wanted to have such an event. And then it was a bit tough for me to bring all the two chiefs together because people say no, they don't sit together. But we made it. We made it. We saw it. Everyone saw it. They was very happy and then we are really appreciate them. The way they come together and then bring communities together and enjoy it today. We are really very happy.
2: Meneer Ali sê die forum wou die gees van Ubuntu op hierdie erfenisdag benut om die twee gemeenskappe deur middel van 'n sokker toernooi te verenig.
3: Thanks for everyone who really appreciate them giving us an opportunity to come and attend them. We are really love you guys. Thank you.
2: Meneer Jacob Makai, die administrateur van die Platfontein Polisieringsforum, sê dat die jeug van Platfontein voor talle uitdagings te staan kom, soos werkloosheid en middelmisbruik wat soms tot misdaad lei. Makai sê hy is baie dankbaar vir die ondersteuning wat die sektor IE Polisieringsforum aan die gemeenskap van Platfontein aanbied.
4: Dit was 'n ongelooflike event wat ons gehad het. Baie dankie vir die Community Police Forum. Ek dink hulle kom sterk aan die Platfontein in sektor IE. Benjamin, die voorzitter en ek as administrateerder, ons wat hier alles wat gebeur het vandag, so ons kyk uit na die gemeenskap om in te kom, om te werk met die Community Police Forum, dat ons kan kyk, die violence en alles wat gebeur in plaas van die wat negatief is, dat ons kan kyk, hoe gaan ons dit kan monitor en kan hanteer. Jy weet, ons as mense, ons kan nie alles kan hanteer, maar as die gemeenskap kan kom, in die Police Community Forum kan kom, die politie self, kan ek ons wel een beter toekomst krijg vir gemeenskap in plaat van dit. En dan, laatstens wil ek sê, dankie vir die gemeenskap wat uitgekom het. Dit was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ek waardeer dit baie. Dankie.
2: Hoofman John Matamo van die Kwee gemeenskap het sy dankbaarheid uitgespreek teenoor die bestuur van die Kimberley polisiestasie en die gemeenskap polisieeringsvorm, omdat hulle die leierskap van albei gemeenskappe erken en respek aan hulle betoon het deur hoofman stafte aan hom en die kroon hoofman meneer Antonio Sabao te oorhandig.
5: Die toon bambara gawa, tamatia te aken kawa, te ya tanguye te namuna koroko.
2: Hoofman Matamo het die jeug aangemoedig om hul erfenis te omarm en eienaarskap van hul toekoms te neem. Die eindstryd van die sokker toernooi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die stryd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrigter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingsspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
6: Nee, Cosmos, kwetwa akweke ketako kwenye kupeta shashaka akata wako tekiye kweke kewe, dingye ukweche kekei karaka. Eya khatinya makwa nga kwa itona menma yamden bere ni kopi he kedi di firen tuna sai tama hise na goe kedi a kopi boran shombora ma kai kaano cha wina shomkochi o kauchi kona chem kauchi ratim gama
2: terwyl die son oor Platfontein gesak het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur is van die San mense te omarm. Ek is Maritz Berego vir SAIK nuus op Platfontein.
0: Tsuya tegnologie, tsuya feventuna gitalikang hewa nun ga kang he sengia tuna tamakwe. 93 jare Katrina is so nga pang tamak close nga o. Hung ya dum ki khanu ya gala ki chu sika nga o katene chwa ka sang ya kula ka ko ka ng ta thali ka ng hewa nunga ka ng ka ni ka ngol ng national or de ka ud ka khamsu ka sita ng hi ta sang du ki khamsan ka ki kam ka ka ng ta marlis ki per sar kon ng boska
1: kwa di kwa tru a jao ka ite ng fefen to na ka deisen de kurina ta kwe damme ngu ta ki te hech eri na hobe ta kwa ikai sam Drenien taha kuri kwe Katrina Esau, ngui kwa kuri je jaroko hango, doma kaku kako aa hengo teko adamsi de hinya te, no anditi ya kuri ank, kama tentama hano asi doma aa hujikite kwa mtagwema. Ahe, kuri o, che mkara kuye kwe angu dame e, no ekamshika, tom kui unshi uwe, om takti te hekte mate ae kikai hima. Marlies Kippers, tona swe sama.
7: Katrina Esau is al vir dekades lank aan die voorpunt van die stryd om die Ngu-taal te red. Sy leer jong mense in die Appington-omgewing om die taal te praat en het verskeie boeke saam met haar kleindogter Claudia Snyman geskryf.
8: Ek dink dat sy 'n goeie indruk is, want jy praat mis ook nog bly by, praat mis ook nog goed met haar gepraat het. So, hy sal sy daar baie help. Dit sal baie help.
7: Die audiovisuele woordeboek verskaf vertalings van die Ngu-woorde in Afrikaans en Engels. 'N Spesiale audiopen word ook ontwikkel waar Esau die woord waarna jy wys met die pen in Ngu sal uitspreek. Die provinsiale bestuurder van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, Boitshoko Moremi verduidelik.
9: Together with the Ngu Language Technical Committee, we had to develop words that were used in ancient times in this language, and those words that Omar can still remember clearly. We had a special recording session of all the words, which took us a whole week with Omar, recording everything, what Omar can still remember. We had to take these recordings through a service provider in Gauteng who has got relations with China to develop what we call a call finder pen technology.
7: Daar word verwag dat die audiovisuele boek vroeg volgende jaar bekendgestel sal word. Die verslag is saamgestel deur Warren Engelbrecht en Kimberley en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
0: Familie Nghe 28 jaar Futumi Mate Bula ki Cape Town Park ikurleni kuna yangske kon ya begrafnisi singutsu ge de kamsen kisas ok anoga kon Mate Bula ya Nghe kwa ki amarti ki nga latre nun ngske wona ke kon hoa ya family de tsuseng ka tsisi ke tsuka he nga ke sing hai uka ta Mate Bula ya tsuka nga hemo ai fiartina nga giyana ke limpopo kona kansar kumada blind jones at kon
1: Kurina, akan tunda kuri kwe vutomi matebola siuna, kemten pak aninja ekruleni ki, tsungwiti he, nga atesinu khana asi ungya kui kwa ngo khana ditao ase shana kwa titam. Matebola, Martin kuri si kacha jerehi, tahono asi uchoro he, ngo chawanza si wose na tim. Asi ukurina, ngwe si ki sieko, cha kwen toko iko nguwa ki asi dichoro asi mua anatim. Matebula hasi un aisi homo 14-8 aki te lukasi kasi giyane ki limpopo ki singia witim. Blaine Jones, Boree Swegwem.
10: Sy is na bewering dier onbekende persoene ontvoer, wat gloe een losprys van haar familie geëis het. Ten spyte daarvan dat die familie R2000 betaal het, het die ontvoerders haar na bewering nooit vrygelaat nie. Haar oorskoot is onlangs by 'n staatslykshuis gevind. Die voorval het aan die lig gekom na die ontdekking van vroueliggame wat in die Kempton Park gebied in Ekurhuleni gevind is. Die woordvoerder vir die familie, Tshilani Maringa, sê die ontdekking van die oorskoot en die begrafnis het aan hulle afsluiting gebied.
11: This is positive for us as a family to finally lay our daughter to rest. At least now we will know where our daughter is, unlike when she was missing and did not know where to look for her. This will bring closure to the Matebula family as a whole, as the remains could have ended up going missing for good.
10: Familie en vriende wat bijeengekom het om haar laaste eer te betoon, was hartseer oor Futomi se dood.
12: We are so heartily depend because of the passing of the loved one. So we are so humbled to honor this funeral. And as the residents of Homo 14A, we are feeling so very, very sad. We like to humble request the family of Matebula to focus on the laying down of their loved one.
10: Futomi se kinderjare vriendin, Katsikani Manika, sê sy sukkel steeds om haar vriendin se dood te verwerk.
13: I am deeply hurt by the passing of my friend Futomi. However, we cannot change what has happened. She was a joyful person who never held grudges against anyone. She loved me and I also loved her. She respected everyone around her.
10: Sy laat haar 5-jarige dogter, haar ma en 3 broers en susters agter. Ek is Blaine Jones vir SAK nuus.
0: Vrystatika aljaar in wa ekonomie wa ketourisme ketcho makumi ke ntagin ai kane kuna ngawi ke chusika ng singi ko tali ng sing ngawi tsanga ya yunga koi chung ka usin dame sing tukong wa mukume tno no sing ka chusika ng he organisasi kan fungsi satu-satu sebut guhana ta departemen organisasi yang gatuan yang gulit kamu kasi kau cikang ke blue fountain kuna gusik sing tekan ke dewing eskun magi dame eskun ada ebig gil fesah ya kon hamen hmm.
1: Free status di LRA ekonomi di kubuka anadara kwen di jawa amu wakwe a ketso makume aka dik akutwa a itwa do sino itwa mboronga ahinya de tako itwa woshin kwa ndaye itwa khu ni gakweji a akondiye ko tsunwa de tako ka de tsamjikama makume nqala sino rumende na ngo tsom sheri aye kar organisasi ji ni khuwa ekama ke tsama ko tsa sekya de ji ateka de ama department de he no organisasi ji ta ni a gakweji ko tsunite ho ekama de a Sherat ubi jawa e Bloemfontein ke hiyati ngo oshi gakwe ji no tswa nata ngo nga ka iti tsam jikama. Ebi gil fisahi burete shwera masama.
14: Baie mense het bygewoon en het as een gestaan in hul oproep dat geslagsbaseerde geweld en vrouwenmoord aangepak moet word voordat dit verder eskaleer. A verkrachtingsoorlewende Lydia Moremani sê dit het haar lang geneem om vrede te maak met wat gebeur het. Omdat sy aanvanklik skam was om daaroor te praat. Sy is in 2018 wreed verkrag deur iemand wat sy as 'n gewilde pastoor beskryf en sy sê geleenthede soos die kerslig by einkoms herinner haar daaraan dat hierdie swaar stryd nie alleen gevoer behoort te word nie. Moremani het oorlewendes aangemoedig om hul stem te laat hoor en berading te soek.
15: I am a survivor of rape. Then I am happy today I have been stand to talk to the women that if they find themselves in this situation that I'm in, they must talk, they must stand bold, they must talk to each and every person that they know they can help.
14: Activiste en ander organisasies moedig ook vroue en mans aan om standpunt in te neem teen geweld en om saam te werk om geslagsgeweld te verminder.
16: It's a societal ill that must be eradicated by each and every one of us recognizing what my role and responsibility is. As a police officer, do your job. As an investigating officer, do your job. You get paid to investigate so that there's successful prosecution. As a mother, raise your children well, that they respect other human beings.
17: There's no kind of accountability. No one takes responsibility for their actions. People need to start owning up to their responsibilities, to their actions. There's this thing that they say, we all know someone has been raped, but we don't know any rapist. We do know who the perpetrators are, and we need to speak out against them.
14: Die premier van die Vrystaat, Makwen Letsoa-Matai, sê hulle tradisionele geneesers betrek om 'n baie belangrike rol in die opvoeding van gemeenskappe te speel. Matai sê sy beplan ook om meer programme van stapel te stuur om vroue ekonomies te bemagtig, in die hoop om statistieke oor geslagsbaseerde geweld te beperk.
18: We've started that program of talking to young boys at schools just to engage them and understand what is that is bothering them at home, because it has to also start there, not only talking to men, because in most cases, yes, men are perpetrators, but also women also need to talk, because some of these people are in abusive relationships because they depend on men or they depend on their perpetrators for their survival.
14: Premier Letsoa-Matai sê hulle beoog ook om hierdie sessies na verskillende distrikte reg oor die provinsie uit te brei om ondersteuning aan oorlewendes van geslagsbaseerde geweld en hul gesinne te bied. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: Vir enige nasiekie Afrika en het die sa kankie die grastrikkie tofeer kan ek hoena. Nei ka nghe o he Pretoria kuna stene ke gulikam kwe ka ek kankie ha trichat people liberation front ki gane ka ek tofeer ngawas ye pangangosin da ati kwa kisi nge kawid da isen dike nge kakang kwe kudisa turis nge tuinda ke kankula ke kankasin hinka usit analin mousan tomo kwa kwa nga
1: Verenigde Nasies die tahono Afrika ineng a tesino ngo kwarasen a Tigre ane mukunda Ethiopia se deke doko tswa hita a kuji khabana kha nyama te thoma kungate ka ekuji Pretoria ke hiti he ngo chaka na ti ngo Tigre People's Liberation Front tahono Ethiopia se hurumende aminata doko hiyem antia di kweshe o kha hina deisen ka shi kuna Hanao kaiji kwa nukiang kwa kwa hii atungusi 2020 ndakika anya mahikima. Annelien Moses, Borie Shwe Egwema.
19: Dr. Tedros Ghebreyesus, wat van Tigray afkom, het die wêreld in 2022 gevra om in te gryp in 'n konflik waarin talle mense dood is en ander uit hulle huise gevlug het. Tydens hierdie oorlog is vroue verkrag en het baie van hulle seksuele geweld in die teenwoordigheid van hulle gesinne ervaar. Die konflik het in 2020 begin en tot 2022 voortgeduur. Albei partye het ooreengekom om vyandelikhede te staak ingevolge die sogenaamde Pretoria ooreenkoms onder voorsitterskap van die voormalige president van Nigerië, Olusegun Obasanjo.
20: This is not hypothetical or abstract. It's real and it's personal. I'm a child of war.
19: Die ooreenkoms het die ontwapening van die Tigray Bevrydingsfront of die TPLF behels, terwyl die sentrale regering aan die ander kant ingestem het om die TPLF van Ethiopië se terreurlys te verwyder. Obasanjo sê die ooreenkoms was belangrik vir vrede in die streek.
21: Today is the beginning of a new dawn for Ethiopia, for the Horn of Africa, and indeed for Africa as a whole.
19: Na 4 jaar is die gevegte hervat. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres vra ook vir vrede, terwyl die voorsitter van die AU-kommissie, Mahmoud Ali Youssouf, aangedring het op uiterste selfbeheersing en onmiddellike afskaling van die oorlog. Hy het opnuut bevestig dat die vredesverdrag wat in Pretoria onder beskerming van die AU onderteken is, die hoeksteen van vrede, stabiliteit en versoening in Ethiopië bly.
21: The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities as well as to systematic, orderly, smooth and coordinated disarmament.
19: Daar word gevrees dat die nuwe gevegte die hele Afrika sal destabiliseer. Die AU vra die voormalige Nigeriese president Olusegun Obasanjo en 'n hoofvlakpaneel oor Tigray om met die strydende faksies in gesprek te tree in die hoop dat diplomatieke ywer vrugte sal afwerp. Die verslag deur Botlale Pele en ek is Annelien Moses. For SIK News.

Nog een maand is voorbij. Seisoene het gekom. Blomme het geblom. Maar die winter sou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom.

0: Mak mbunga wisisi ye kwa sarado XK FM tamalaya iwisisi hun inkalibangwa salga program musa atangu ige a uade velitikiu kakwa ngaya muge dropa mhesun ye ga u ayalini se konga gaka ku oti o hunga hawalati wa mkangu ika wakala gata ye kit incha muke kangu ika ankewa SABC ivilungi saka usinki konge XK FM tayi o hunga libangwa presente hewa takwanda mahongo musa atangu ika ntike kalungso kamkwa muge kate tatumke asa atangu ika mwakam kewa Friday kike wola awa sizira nga makawa 5 manita ke konke XK FM da yege ngutu wakam ke kawisisi ke mwakamak am ke kawisisi kewa SABC ayvilungi sa kawsing SABC ayvilungi sa mwakanga ak mwakanga atwa
1: kaga mkote iti kama ahe mkukwa isi gili ka kangwa science ke teknologi a ya programa taing kwa he ge ha sikam ngwa chiki chiki cheklan chikari to chakona mahongo ta tam kwa ra ge visit ang kwa chikar kon ham ge khisik e he kwa ngai ta kan holo sisi ka e he kwa khango ko hung ta technology hi chike vetens kap sang sang ge ta am hung ge ta ka yu ja ka e mtsi ge ya yu ya ka e ho kamang am ge ka wisisi ta ma ka gya visit ay kwa ya kon ham ge khisik ay pinom khoi si de ngai tin chu ka le dwa radio xk fm hon tin se open ni kha hon tin de gen ka un mo ti kwa e he a kon ham ge wi si si khuyanan mafro peterson
2: khuyanan ti kwanda
1: khanet betran baie goed ons onderwerp vanaand is die dorpsery the village queue. So, teen die einde van hierdie episode behoort die luisteraars die volgende te verstaan en te weet. Primêre drywers van waterkrisis, innovering, benadering van munisipaliteit gebruik om watertoegang te verbeter, die rol van boorgate en alternatiewe waterbron. So, baie welkom by Radio XKFM 107.9. My naam is Chakoda Mahongo en ek is u aanbieder vanaand.
2: Goeiemiddag of goeienaand, Kwande, en goeienaand aan die luisteraars. Ek is raadslid Janine Tikers en ek is raadslid by die Namakwa District Municipaliteit. Ek is ook 'n nasionale uitvoerende komitee lid van SALGA.
1: Baie, baie dankie. Wat is die sleutel uitdaging wat munisipaliteite in die gesig staar om waterinfrastruktuur te onderhou en op te gradeer?
2: Kyk, Wanda, is 'n baie komplekse vraag wat jy my vra, maar ek sal dit op die beste van my vermoë probeer beantwoord sodat die luisteraars ten minste 'n idee kan kry oor wat die uitdagings in munisipaliteit is. Dit is 'n hele leeu uitdagings vir ons het, maar ek wil kyk om op 'n paar van hulle te fokus. Ek wil ook net vir die luisteraars vra dat hulle my verskoon. Dit sal gebeur dat ek nie suiwer Afrikaans praat nie, dat ek Afrikaans en dan met Engelse woorde inbring, omdat baie van die wetgewing en plaaslike regering en goed is en baie afkortings en goed is in Engels. So, as dit ontgaan, partykeer mense, ek kom so nie gewoond om dit te gebruik, dat dit ontgaan. Maar as ons na die sleutelfaktore gaan kyk, wat dan nou maak dat munisipaliteite nie kan waterinfrastruktuur of opgradeer of vervang nie, moet ons begin hier te sê dat in baie munisipaliteite, reg oor die land, sekere munisipaliteite met verouderde infrastruktuur, waterinfrastruktuur, baie keer elektrisiteitsinfrastruktuur, dit kan rioolinfrastruktuur, maar baie munisipaliteite sukkel, maar vanaand fokus ons dus op waterinfrastruktuur. Een van die dinge, se kwande onthou, munisipaliteite moet vorder mos hulle eie geld in deur die dienste wat ons gemeenskappe aan munisipaliteite betaal. Nou, as ons kyk in die konteks van South African en baie municipale areas. Dit is die realiteit erken om te sê dat baie van ons gemeenskappe, baie mense is werkloos, baie mense lewe in armoede. So, en mense staan baie ondersteunend baie op die hulp van die staatstoelae van die regering. So dit het 'n impak dat municipaliteite kan nie noodwendig die geld wat hulle moet invorder van het gemeenskappe invorder. So dit is dan die uiteinde wat dit dan het, is dat municipaliteite genereer nie genoeg inkomste dan om sulke groot projekte te doen, soos bijvoorbeeld hulle water netwerk op te gradeer of 'n hele nuwe water netwerk te bring. Wat municipaliteite dan dus baie keer net kan doen is om dan bekasies te reg te maak en so voort. Aan die ander kant kry municipaliteite ook kila of grants in Engels ons van nasionale regering om dan nou infrastruktuur of op te gradeer of om nuwe infrastruktuur daar te bring. Baie keer is die toekennings oor verskeie municipale jare. So kom ons sê, nou, bijvoorbeeld, ons vat municipaliteit A. Municipaliteit A kry by die Mietkraan, kry municipaliteit A 5 miljoen rand die eerste jaar. Maar as jy voldoende met die project, is miskien 20 miljoen rand. So nou begin hulle met die werk in die gemeenskap om die opgradering te doen. So, punt wat ek wil maak is baie kere is die befondsing wat ons kry nie noodwendig voldoende nie. Maar kom ons sê, die nationale regering doen het oor 3 of 4 financiële boekjare. So nou begin ons met die eerste fase. Die ander realiteit, Chekwande, is dat terwyl ons opgradeer, terwyl ons nuwe goed daar maak, is die municipale infrastruktuur op baie keer blootgestel aan vandalisme vanuit die gemeenskappe. Onze gemeenskappe kom, of ons as gemeenskappe kom en ons breek onze eie infrastruktuur af. Ons sê die pype af, ons beskadig die infrastruktuur. So, as ons baie meer befondsing kan kry van die nasionale regering in terme van opgradering en groot waterprojekte, ook as ons kan ekonomiese ontwikkeling in ons gemeenskappe kan genereer, om dan nog gemeenskap in staat te stel om die municipaliteitsrekeninge te betaal en dan ook as ons as gemeenskappe ook aan eienaarskap vat om die infrastruktuur wat wel daar is, dat ons dit kan oppas. Dat is baie ander redes, maar ek denk, dit is die 3 dinge wat ek sal wil opvoeg, is wat dan nou een van die sleutelfaktore is wat maak dat municipaliteit te sukkel om op te gradeer of om dan een nieuwe project te brengen.
1: Baie dankie en interessant. Nou, watter financiële en technische beperking beïnvloed dienslewering in landelike gebiede?
2: Jacquanda, kom ons, ek denk ek het nou my eerste antwoord al daarin geraak, as ons kyk na die financiële kant, dus die betaalvermoe en ook die betaalkultuur van gemeenskappe, maar is dan ook die befondsing wat ons nou kry, soos ek sê, onthou allocaties in terme van grants, dan nou aan municipaliteite, het ook een hele kriteria, dus jy dat as een municipaliteit sien, maar in dorp A moet ons nou nuwe waterinfrastruktuur bring en hulle gaan let het voordat en dit kost 100 miljoen, dat die municipaliteit 100 miljoen gaan kry. Daar is verskeie kriteria hoe toekenning gedoen raak aan municipaliteite. Een van die dinge is populatie. En as jy kom ek vat na Makoland, nou as een voorbeeld, natuurlijk vir verskil plattelandse gebiede, maar Makoland is een groot municipaliteit in termen van onze landelike verspreiding, maar ons is baie min mense. Wanneer geld aan provinsies of aan municipaliteite toegekend word, is populatie of die getal mense in die area een van die kriteria wat in ag geneem word. So kom ons sê dit. Aan die ander kant, as jy nou kyk in terme van landelike municipaliteite, is dit ook baie moeilik vir municipaliteite. Ek sê nie, dit word vernalatie. Ek sê dit is baie moeilik vir municipaliteite, om dan mense wat highly skilled, goede expertise heeft om hulle dan aan de landelijke municipaliteiten te lokken. Want ons in die landelijke area zal niet kunnen meedoen om zulke, kom eens een landelijke, klein landelijke municipaliteitje, wat moet de ingenieur aanstellen, die technische departement. Maar dan adverteer ons. Maar kom eens een grotere municipaliteit adverteer ook voor ingenieur. Dat gaat niet obviously. Dat die salarispakket die grotere municipaliteit een groter is en elke dingen. Zo personen zal dan automatisch meer naar die grotere steden of naar die grotere municipaliteit aanzoek te doen als wat hulle naar landelijke municipaliteit aanzoek te doen. Zo dit baie keer raak uitdaging voor municipaliteiten dan om die much needed, als ik het zo kan zeggen, mensen met wat hooggekwalificeerd is met baie ondervinding en aan te stellen. Dat wil niet zeggen, ons het nie mensen in landelijke gebieden, ambtenaren wat niet gekwalificeerd is en niet expertise het. Want die wet is eigenlijk, ons kan nie mensen aanzien wat ongekwalificeerd is. Maar soos ek net het, het is moeilijker voor landelijke municipaliteiten om dan nou meer te doen om de cream of the crop te krijgen. En dat is ook een van de uitdagingen wat ons dan is. Die financiële uitdagingen, dat ik nog een beetje oor gepraat. Maar natuurlijk ook die menselijke hulpbronnen uitdagingen wat ons dan is. In termen van om die mensen te lokken en hulle dan nou aan te stellen.
1: Dank je, Paya. En in termen van die schoolzaken, hoe beïnvloedt waterskaarse kinders in onderwijs?
2: Chakwanda en die luisteraars, jullie moeten me nou maar vergeven als ik nou kort voor misschien de Makkeland of die Noordkap gebruik as een voorbeeld. Natuurlijk is het soortgelijke gevallen reg oor die land. Het is logisch dat wanneer ons die toegang tot water is, wanneer water misschien af is of verlang periodes, en so dan is het definitief niet net een impact op onze huishoudens, maar het gaat natuurlijk een impact dan het op scholen, een pakket op klinieken, een pakket op hospitalen. En dit veroorzaakt dan natuurlijk de baie keren wanneer daar niet toegang is tot water voor gemeenschappen voor een lang periode, dat die scholen dan besluit bijvoorbeeld om dan die school te sluiten voor het zekere tijdperk. Maar dit is niet een geval om te ons niet allemaal belangrijk dit is dat de kinders in die scholen zijn dat hulle geonderrig raak. Dit is dan niet een geval waar daar baie lang periodes is, waar daar niet toegang is voor gemeenschappen tot water. Dit is niet noodwendig die norm in die land nie, maar dit gebeur wel in van ons municipaliteit. En dan is het natuurlijk het school toe moet gemaakt raak, omdat daar nie toegang is tot water, dan het het onmiddellik een negatieve impact dan op ons, op die onderrig van onze kinders. En dit is wat as een mens die toegang heeft tot water, dus hoe dit school dan nou beïnvloed. Maar laat ons niet stop dan bij die, dat scholen dan misschien voor een dag of twee dan toemaken. Wat een mens niet wil zien is dat daar niet zulke gereelde wateronderbrekings. Ik weet baie municipaliteiten wanneer die toegang tot water is die water af is, soos ons, maar sy is een leke taal sê, dan weet ik dat die municipaliteiten wat hulle doen is, hulle stuur onmiddellik waterlories eerst na skole toe om dan tanke op te vul as die skole tanke te het, die hospitale tanke te gaan volmaak, plekke waar die gemeenskap gediend raak, dan sorg hulle daar altijd dat waterlories van die tanke en goed volhou, en dan gaan die waterlories natuurlijk in die gemeenskap om dan ook water te voorzien. Juist om te verhoed dat dat skole onnodig net toe is. Want onthou, as skole moet vir lang tyd deur water onder presies moet toe bly, en kinders word moet by die huis bly, dan kan ons ook dan, dat kan het later bijdra, dat kinders voel nie meer in die school te gaan nie, en alle die te doen. Maar dit is die impact van, as daar nie toegang is tot water, maar soos ek sê, ek weet, die municipaliteite doen hulle best dan, as daar is die toegang af is, en dan met water loren, dan daar die sleutelpunte, of waar de gemeenschap het mis te kry, die denk of all that.
1: Baie dankie. So, wat die materiaals moet gevolg word om dienslewering te verbeter?
2: Sekwande, baie, soos ek sê, die is baie oop vraag en mens kan een klomp antwoorde gee en allemaal is even waar en even belangrijk. As ek net kan op een paar focus, want ons het besloot nog nie 4 ure wat ons die onderhoud voer nie. Maar maatregels wat kan getref word om dienslewering te verbeter. Ek het jaar 2 genoem met die financiële aspect, dat ons, as ons kan municipaliteite instanties maak wat ek sikkel op die in die Afrikaanse kry, maar financial viable en sustainable kan maak. Die soos ek gesê, ekonomische ontwikkelingsprojekte en gemeenskap het so dat ons gemeenskap een werk het, dat wat hulle dan in staat stel om hulle municipale rekening te betaal, maar dan ook dat daar kundige mense in die raad, in die municipaliteit werk, dat wanneer ons die gemeenskap hulle rekeninge betaal, en die municipaliteit die ons financiële vordering, en ons vorder genoegsame geld in, is het belangrijk dat hy geld aan de rest besturen. Is het belangrijk dat enige achter het dienst van de municipaliteit moet recht besturen. So, die menselijke hulpbronne component is ook belangrijk, dat hy ingenieur wat het al verwijs is, dat hy gekwalificeerde ingenieur wat ons wordt, gekwalificeerde rekenmeester wat ons wordt het, enzovoorts. So, dan zit je met een municipaliteit wat de gemeenschap kan het die vermoe om te kan betaal, maar je zit ook met de municipaliteit wat die vermoe heeft om te bestuur. En dan natuurlijk, wat ook bijbelangrijk is, maatregels om dienstlevering te verbeteren, is dat je dan ook een gemeenschap hebt, dat je dan ook bewustmaking doet. Ik heb het al gezien, die vandalisme en gemeenschap is, het komt bij onze infrastructuur, municipale infrastructuur, is dat je dan een gemeenschap bewustmaak, om te zeggen, kom ons pas ons goed op, kom ons kijk uit voor ons goed, maar het is die 3 maken is wat ek kan sê. Betaalvermoe van onze gemeenschappen verhoog, gekwalificeerde onze mensen in onze municipaliteiten aan te stellen, wat hard werk en wat diensten dan een lever, en onthou om nieuwe diensten te brengen om ander infrastructuur in onze gemeenschappen te doen. Laat ons dit wat die diensten wat daar klaar is, infrastructuur wat daar klaar is, dat ons dit oppas. Ek maak een voorbeeld. Kom ons vat het dienst soos vullisverwydering. As ons as een basisse dienst. Kom ons vat het dienst soos vullisverwydering. As die municipaliteit voertuie koop vir vullisverwydering, dan het ons mense met die regte vaardighede wat die lorries kan bestuur, maar wat ook na die voertuie kyk en dan die dienst. So dan is daar voertuie met werkers wat hulle werk kan doen, wat dan het dienst lever aan die mensheid, die bijvoorbeeld hulle vallies te verwijden. Ek hoop het maak sin chatwande en die luisteraars.
1: Baie rankie. Nou, wat er innoverende benadering gebruik municipaliteit om toegang tot water te verbeter?
2: Chatwande, jy moet net weer van my taal een keer haal.
1: Wat er innoverende benadering gebruik municipaliteiten om toegang tot water te verbeter?
2: Chekwande, net vinnig ook, soos ek net nog net baie municipaliteiten sukkel maar om net onze basisse dienste te doen. As ek nou kan een voorbeeld van innoverende maatregels wat municipaliteiten kan aanwend om dan nou waterverzekering te daar te stel en om water te voorsien. Onthou ons lewe in 'n wêreld en in 'n tyd van tegnologie. Baie keer as ons kyk in die tyd wat ons load shedding gehad het in die land. Load shedding het 'n direkte impak op watervoorsiening gehad. Want onthou, water moet gepomp raak uit die damme uit en so voort. So, alternatieve maatregels wat innoverend is wat ons politiek het aan het doen is, hulle gaan sit sonpanele by die damme dan aan, so dat wanneer daar die elektriciteit is, onze conventionele elektriciteit is, het nou kan sê Eskom elektriciteit, dan kan hulle oorskakel dan die alternatieve energie dan daar is van so'n bron aangewend. Maar ook wat municipaliteiten doen is ik heb net zo gepraat in die ding van infrastructuur. Baie keer is daar onderbreking aan dienstlevering, maar ook dan is kom het wat water gesien, is daar is het vandalisme wat veroorzaakt dat daar bijvoorbeeld die toegang tot water. So, municipaliteiten brengen camera's aan, hulle gebruik drones om die infrastructuur dan nou altijd te monitor en te check. En dan ook natuurlijk om iets soos locaties, omdat 47% van water wat Suid-Afrikaners moet gebruik, gaan verloor deur locaties. So, ek al paar voorbeelde gesien waar mensen tegnologie dan gebruik, om die locaties dan nou op te spoor, maar om het dan ook om het dan ook natuurlijk recht te stel. En dan denk ik, is iets wat ik kan noemen, maar ik denk niet, die luisteraars nou iets meer denken, dat is een innoverende maatregel nie, want dit is al so alledaags bij ons geraak. Maar, en daar is misschien deel in die land, waar ik nog niet gedoen raak nie, maar in die meeste areas in die land het ons smart metering, om water dan ook niet te verbruiken, water te niet te kan monitoren, te kan lees. So, die smart meter nog aan te brengen voor verbruikers. Want onthou, een smart meter is nie daar om te sien hoeveel water jy gebruik het, maar is ook om gemeenskappe te leer hoe om water verantwoordelik te gebruik. Want onthou, water is baie skaars in ons land en ons sien elke dag die impak van klimaatsverandering in verskillende dele van die land. So, die smart metering is dan ook een manier van innovering. Ja, nou kan ek my verbruik sien en ek kan nou begin om maatregels in plek te stel hoe om my verbruik te verbeter en hoe om water te bespaar.
1: Baie dankie vir die tyd wat u self beskikbaar gemaak het. Ek hoop ons sal nog verder in toekoms gesels oor die opdrag, die onderwerp wat ons vandag oor bespreek het. So baie dankie vir u tyd. Mevrou Pieters.
2: Baie dankie, Jacquande. Enige tyd, as ek daar nou, ek hoop ek die luisteraars kon vir die luisteraars 'n bietjie inligting met hulle deel, maar ek as jy op my nommer druk en ek kan nog meer 'n bietjie kom praat, as ek enige tyd om te bereid om te kom luister, maar baie dankie vir die geleentheid en ek wil ook vir die luisteraars sê baie dankie as hulle ingeskakel is.
1: Mooi naweek.
0: Majwe kama ko iwisisi iye talagin alidlo majwe ki salga porkharame ki saakin ko ike heke uwa develet kiw ki eke kwa ngaya mwke chumisi nge ga u aga leni se te twaka gaga ku hawalati oika oti daga nini ka ngkam kagi tigda mw porkharam ton siti eke ngutuwa kamke kawisisi ki ngun kama kamke kawisisi kiwa SABC evilungi sa kawusin SABC evilungi sa ngkanga ak ngkanga ak twa
3: FK
4: Yeah, wow.

0: 107 o wadronia re XK FM era do stasia platform den gitin hen bungan ki bole kha to hen no kharad cha wo go khap cha dis tv audio canal khona siki akh ye ne ge ge cha qama denu cha tsa mo te wetama nga ko ye de cha koma go cha XK qang o man tip europe yox mo savanga ka ye tsa men bana ga go khatara ngo tla kwa go komsa te o kwen kwa jana te o tlosa nga kona ji jwanga te wo veta jwanga si wo ka nya kona he ti ya jitin tama kan tsuwe tana kwa kono se u si o tla he cha de shwo cha ke tsa mqa nganu cha dango tama tshwenye te gara jwanga cha cha khambe te jwanga kongu ngu te cha ngon kuru te ta nga cha kasa na te kamsa ka cha shwe kwa kara ke kamsa ka ku kwa tama cha kwa kwa nga sika kaya dango te o kata te kwa kwa kwa se u stere he nga he and do the way a quacker close and a queen or two sons or swear my anis jam, not when I guess you are either tokan, eh, teta clacunte comic and never at the swear magota, as you took clacusu or siki. Maka had a comma, Caraco excavemski, take a gum, comma quana hair, rather to have a camerono, carac and with a clear terno, Tara tangu, no coffee and my wat, no coffee at Trubunang Agua, Tamaha come, quana, eh, ha. Twa twa go rehe kwena ga motho wetema ga dome ga komo diski ga nne komo dikena ke eng ga tswa tema kwana ta go nngwe veno ga komo ta ha ke tema a tsenye nngwe ga eno tsuta kama ja ana ja sino ga me ya e di me go nga ga ben e ga wa di motho ga ge veno a ga mo a go beto a so mpori na nngwe ga ke ja ga me ga di shara nngwe to ma kombe ga radio station mo manya ma go ta go ma ke di pita tibe go ma no ga nwa ga a ke to pita dikin tonxa ga nngwe ga ke tena to pita tibe o te komo di gana go te Damski shubushubu toha a nte klautora damji koma tivena anesija. Vandaag ek het ver sister Adar Topkeni di workforce beamte en ose dorka personage afdeling en SABC en ek is bjorme samanga wat sal vanmiddag di lekker kans kere om met haar te gesels dat sy met ons vandaag deel oor handwas en hygiëne. Sister, baie welkom hier by Radio Sky FM. Kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap?
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: En baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken, met wie gesels ek vandag? En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom, en dit help met jou gesondheid. Want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is hygiëne, dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leg om te was van kop tot toon, maar kom, vat jy 'n verkieslik, hande was, want hande is die ding, is die enigste liggaam, en
1: is
0: die liggaam wat dinge banja vat.
1: Hande is die belangrijkste deel van een mens om te was, want jy vat ooraf, jy besef nie eers waar vat jy, as jy so rondloop. So, jou hande moet goed gewas word, en as jy hande was, dan weet jy die kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mense lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier kan dink om hande te was, is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar goeie seep, goed gesmeer op jou hande, en jy smeer jou hande tussen die vingers. Een mens moet het vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan een mens ontsmettingmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alcohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan. Want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval, mens, moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, een mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet onze families gezond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rondgaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, okay. Ja, afgeleid van met die antwoorden wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verdedelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek is jammer gesvergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was, altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borseltande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan Suster Topken, die workforce, je beambte in SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Bosemanga, wat sy met haar hier op Radio XKFM gesels het, oor onze gezondheid. En baie dankie dat julle ook aangeskakel het hier op Radio XKFM om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestande. En kan ek dankie toe, kijk ek aja het, het nie tam siki, trouw Radio XKFM graag te groeko, wat jy te anna swere maat jy goe aankoen, en tak twaakere, en tak twaakere klaus en ritam. En kiet ek klaakwa, se wo dit a avenu tred, a tamaka tog kan kung kung tama ka nte kaire ta ina keng sewo ago tien ta ina keng o juanga anisja tiere ta kwanja sewo kan kuje kui kui kunu sewo kui tukwa ayebe anu ku domi guihwe a si kui ya hatama cha abre asikaja nte hino kuwa cha kuwa cha sikaja kwanja kuwa sinya ma kuja kano don eka me khao ta kwan anche kabe eka um khao nte hima ama nta kama sewo kuri kuri ma nga keng kama tewo sewo jete jara nte a mora sa zika nte kuwa kote nga kama nga corona zia kote kama si kui bata ma kama nga tinga ndukano teo ije ndukwe keng nte nga okoma kote kwan kwan temo suri kasa nga kote kwa kwenye tanya mo tinta chama kote kure taji teo ena kwenye tia kote matika wana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tengo hinya ko teno te kauzi ngo terita kan kara kaya kan tok tok jita makan tipe europe yoks mesabanga kon tam ko tuwa tok tak kwa ya kereng kwinta ke jita program jita makha it's the food